0: Ik denk dat je hele mooie ogen hebt en hele mooie neus en prachtige haren. En sinds ik je gezien heb, kan ik niet stoppen met aan je te denken.
1: Wat is die eindel?
0: Ik denk dat mooi, mooi bonito. Je staat ook aan, in je cabello. Je staat
1: ook
0: aan. Desde cuando encontramos, no para pensar.